eerst. De pieptabak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden

Mijn nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. Een moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Dien, bloed tobaksqual, wat ze niet gien. Wat je touw duld en zegt ze grob, smeug boeden alle bieden kop. Nu mag ik eerst de vijftein dan, dat trek me duld naar boeden hen. Ik haal mijn rotig uit een frak, wat smeug eerst maar

Honek haurre. Blot min kinder, deze nu door. Und stochen in er etten rein. Mann, wat ik bedoel, wat ager kan.

ik ben een rentier, ik hef je tiet naar het vreugdstukte, zo gegentijn. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal.